0: Ihr habt ihn angeschaut in unser Programm Leichte Bibel. Das ist ein Studium von J. Vernon McGee und das übersetzt von Englisch no Plottich von Prediger Elmer Rama. Das Programm kam über der Laufwahl 5. der Werk von Montag der Freitag und nimmt uns durch die ganze Bibel über eine Zeit von 5 Jahren. Dort fängt an mit 1. Mose im Alten Testament und geht ganz durch Offenbarung im Neuen Testament. Ich lade euch an, eine Bibel zu nehmen und anzuschalten, um Gottes Wort zu studieren. Die Bibel weiß, dass wir können mit Gott versöhnt werden und dann mit ihm in Gemeinschaft leben. Der Text für von der ist 1. Mose Kapitel 16, Vers 6, durch Kapitel 17, Vers 7. Der Thema in dieser Lektion handelt erstlich mit Abraham, sein Sohn Ishmael und seine Nachkommenschaft. Wir sehen noch, wo Gott sich mit Hagar, Ishmael, seine Mutter, sich begehen und sich bekannt möchte er. Wieder in Kapitel 17 sehen wir, wo Gott sich war mit Abraham begehen und wo er den Bund bestätigen wird und zu ihm sagen, dass er wird einen Sohn haben, der wird von Am und Sarah geboren worden und wo er wird ein Vater sein von vielen Nationen. Nun vertraue ich, dass das Programm von der wird ihr alle zum Sehen sein und möchte Gott euch erricklich sehen, indem ihr horchen dann für die nächste halbe Stunde. Vor dem Himmel, wir danken dir für das Programm. Wir danken dir für deine Bibel und beten, dass du möchtest jeder Tauhörcher erricklich sehen von dir. Amen. Hier ist Lehrer Elmer Rema mit dem Programm Deichte Bibel.
1: Das fehlt mal redet von wie Sarai er Dienstmärke von Arbeichrand. Sarai hat Hagar schlecht behandelt, weil Hagar hat Sarai veracht, als sie obrum in Sehen gief. Hagar ran weich. Dit wird sicher ha den Doutje meint für Hagar und besonders für er Sehen. Nu de 7. Vers. An dem Herrgott sein Engel funk Hagar bin a Wotertschwal in a Wildnis ab dem Weich no Schur. Ich lebe wellig, dass des Engel wie de Christus im Olle Testament. Dit wird so seine Eigenschaft sein. Er sieht immer so eine Ute, die verloren sind. Hagar wird nu ein langer Eng von Tüß. Sie will weit weich sein von Sarai. Nu der 8. betierende Farsch. Und hey, dort heet die Engel, sieht, Sarai er Dienstmecke, von wo kämst du und wo darfst du han? Und sie sieht, ich ran von meiner Wirtsche Sarai weich. Und dem Herr sein Engel sieht er, Gott reg nur deine Wirtsche, und sie are ungedon. Und dem Herr sein Engel sagte er, ich wo deine Nachkommen sehr vermehren, so dass es nicht wird möglich sein, die zu teilen. In dort 4. Kapitel im Galaterbrief redt Paulus von dit aus ein Bild. Er redt dort von Hagar in ihren Nachkommen aus ein Bild von den Sinai-Borg, wo dort Moses Jesaja gegeben wird. Und redt von wo dort Jesaja endlich eine Sklaverie ist. Er sagt dann, dass Sarai die Frau ist, die frei ist. Was Paulus hier sagt, weil, als dass die Frau, die wirklich zu Obram gehört, wie Sarai, sie wie seine Frau. Viele Menschen zu dieser Zeit wollen was anderes. Sie leben, dass sie beter würden aufsenden, wenn sie unter strenge Gesetze in Regel wären. Aber die Bibel lehrt uns, dass wir in Christus frei sind. Wir sind eint mit Christus. Und so als bei Obram und Sarai mit Hagar, dort bracht bloß viel Trubel. Ein christliches Leben ist bloß dann eine Freude, wann wir uns dem Herr übergeben und es steht Probe, allerhand Menschenregel in Gesetze notzufallen. Dit wird nun große Truhe sein, nicht bloß für Sarai, dort ist all gewasst für er, aber dort wird zu Goa Lothar noch viel mehr Truhe sein für Obram. Aber Hagar kommt nun träg, und dann bringt sie ihr Sehen zur Welt, ein Jungtje, der Obram sein Sehen ist. Ich lese das nu in die 8. und 12. Verse. Und dem Herr sein Engel sieht zu ihr, kicke mal, du bist mit Kind, und wann du am zur Welt bringst, dann sollst du am Ismael nennen, weil der Herr hat dein Elend gehört. Er wird wild sein, so aus ein wilder Esel. Er wird alle Mann jägen ansehen, en allemaal wat arm jegen onzinnen. En hij wordt mank zijn brede wonen, de afte en twaalfde fage. Nu denken we aan wat er passiert is in de Midden-Oosten länder in de laatste 4000 jaar. Wat is er passiert en wat passiert er nu? Ismaël zijn nakomen zijn wilde mensen. En dat is de geschicht van die veldje die meestens in de wildnis wonen. En dat is een erfelle van dat profetie dat dit engel te Hagar geeft. Die bestonden daarop dat zij Abraham zijn nakomen zijn. Oba, die zijn ook Ismaël zijn nakomen. Die zijn der Ismaël aan Abraham verwoond. Nu de 13e en de 14e vers. En zij, dat heet Hagar, roep dem Herr zijn nomen aan, die to haar gereed had. Ze naamt aan, de Herr God, die mij zit. Dan ze zei, heb ik dem werkelijke zijne, die mij zit? Daarom heet de barm, Ber Lahai Roy, die is tussen Kadesh en Bered. De Herr is hier zeker zeer genedig te Hagar. Dat is je niet ere zind, also is de Herr zeer erbormend te haar. Ik zei waarde dat ik leef des engel via zes tjene als de Heer Christus zelfs. De waarde de verlorene uitzieke deed. Hij is groot zo'n schoop hoort en hij brengt Hagar nu deze goede noorrecht. Ze naam dem Heer die te haar gereed had, de Heer God die mij zit. Dit is wat gans niet voor Hagar, dat ze niet verheer gewist had. De Egypte hadden niet een klare idee van God. Ze zei, heb ik dem werkelijke zijne die mij zijne kan? Zij is overrascht dat God haar heeft zijne kan. Ons komt dat niet zo bijzonders ver, wils we verstaan beter dat God ons immer zijne kan en dat. Oba, wacht mal een beet. Vielleicht zijn we niet veel wat beter als Hagar, wanneer het komt wat verstaan wer God is. Dat is niet leicht voor ons mensen te begrijpen wat en wer God is. We zijn sterfelijk. En God is niet bloos eeuwig, maar is en wat ik wil nennen, dat eeuwig vandoor. Hij heeft geen aanvang of eind. Kanst u dat verstaan? Ik kan niet. We verstaan weinig van God, leider weinig. En ik leef dat in alle eeuwigheid waar we immer meer leren van wer God is. De Bijbel redt meerdere mol daarvan dat we God in deze wereld zullen immer meer kennen leren. Manchmal zien ik mij zeer naar die tijd, wanneer ik was in mijn hemelse heim zijn, en God zijn was zoals hij werkelijk is. Nu de 15e en 16e vers. En Hagar bracht een zoon ter wereld voor Abraham, en Abraham geef aan de naam Ismaël. En Abraham werd 86 jaar oud, als Ismaël geboren werd. Nu moet je behouden dat Ismaël Abraham zijn zoon is, aber nicht Sarai ersehen. En Abraham is nu 86 jaar oud. Verdem dat ik met dat 17e kapitel aanvang, wil ik de 7 mol dat God zich van Abraham zenen leidt, nog eenmaal derg kunnen. We hebben al 5 van deze zenen. Daar waren tijden wanneer Abraham veel slecht had, aber daar waren ook tijden wanneer hij erfolg had. Hier zijn dan de 7 proef die God Abraham geeft. Dat eerste maal, God roept Abraham van Ur in Chaldea, waar hij woont, en Abraham is toe een gewisset poort gehoorzaam. Zijn geloven is zwak en niet volkomen, maar hij trekt winst ruut. Abraham komt schließlich bij Kanaan en God zegent aan. Tweedens, daar is een grote hongersnood in Kanaan, en Abraham redt uit naar Egypte. Daar wordt hij zeer rijk en daar komt Hagar ook hem huishoud te nemen. Beides geeft aan Lotte trubbel. Derdens, God had Abraham Lotte veel hebben goed gekregen, dat een grote proef weer. Veel mensen hadden door daar gestolpen. Er zijn veel mensen die de Heer niet vertrouwen kon met veel hebben goed. Abraham deed God niet ontzien zaten, leven brukt hij zijn rijkheid anderen met te helpen. Besonders zijn neffe Lot. Zijn hebben God bracht dat wat door, dat hij en Lot uit de neen gingen, en God leidt zich waarde van hem zijne. Het vierde maal, Abraham kreeg veel macht door dich dat hij gewonnen had over de kenige van Oosten. Dit was een bijzondere proef, wils hij de gewinner weer. Hij had kunt nog veel rijker worden. En daar komt Melchizedek, traft aan en zegend aan. Ik leef dit geef Abram de kracht voor deze proef. En doordat zegt Abram dat hebben God of dat de koning van Sodom aan aanbeden deed. Nodem laat God zich worden van Abram zijn en jeft aan moed. Dat vijfde, God loert met Abram en Sarah een zin geven. Abram wordt aangeduldig en derg Sarai er verslonen, neemt hij de zaag in zijn eigen hang en verlaat God zijn wellen en waag. De uitvolg daarvan is Ismaël zijn geboorte. De Arabische nationen zijn pas des dag een ploeg te dat volk Israël. En dat wordt door blijven leeuwig, pas dat 1000 jaar zit rijk. Abram zijn laatste twee proef komen, maar zelfs als Sodom en Gomorra vernicht worden, beschreven in dat 18e kapitel, en zeven als God aan zegt dat hij zijn zoon Isaac opfer zal, beschreven in dat 22e kapitel. Nu kom ik dan bij dat 17e kapitel. Dit beschrijft hoe God Abram een nieuwe naam geeft, God zijn bond met Abram en Ismaël zijn erfgoed. Veel mensen denken zo dat dit kapitel dat vernemste kapitel is in 1 Mose. Dat schijnt zo dat er meerdere zo'n kapitel zijn in 1 Mose. En dat is ook zo. Dit is een van die. Hier maakt God nu een bond met Abram en bestedigt zijn verspreken dat hij en Sarai worden een zoon hebben. Hij zegt ook klaar en duidelijk te Abram dat Ismaël is niet de zoon den hij aan verspreken deed. In eenem zin is dit kapitel de sleutel tot dat eerste Moseboek, en ze gaan voor de ganse Bijbel, ween dat wat God hier met Abram deed. God zijn bond met Abram heeft twee zeer wichtige punten. Eerstens nakomen en tweedens land. God openbaart zich nu ook te Abram en een nieuwe naam, El Shaddai, de almachtige God, en geeft Abram ook een nieuwe naam. Maar nu is hij Abram geweest. Nu is dat geëndert tot Abraham. Abram meent geëerde vader. En Abraham meent vader van veel veldje. Dit kapitel maakt dat nu zeer klaar dat Ismaël niet de zoon is die God Abram versproken had. Ik lees nu de eerste twee vers in dat 17e kapitel. Als Abram 99 jaar oud werd, leek God zich van Abram zijn en zei te aan, ik zie de almachtige God wandel naar mijn wellen en zie volkomen. En ik wil een bond maken tussen die en mij en wil die zeer veel nakomen geven. 17e kapitel, de eerste twee vers.

0: Ihr habt ein angeschaut in unser Programm Deichte Bibel. Das ist ein Studium von J. Vernon McGee und das übersetzt von Englisch nur Plottisch von Prediger Elmer Rema. Das Programm kommt über der Laufwahl 5. der Werk von Montag durch Freitag und nimmt uns durch die ganze Bibel über eine Zeit von 5 Jahren. Dort fängt an mit 1. Mose im Alten Testament und geht ganz durch Offenbarung im Neuen Testament. Ich lade euch an, eine Bibel zu nehmen und einzuschalten, um Gott sein Wort zu studieren. Die Bibel weist uns, wo wir können mit Gott versöhnt werden und dann mit ihm in Gemeinschaft leben. Der Tag für Fendel ist 1. Mose Kapitel 16, Vers 6, durch Kapitel 17, Vers 7. Der Thema in dieser Lektion handelt erstlich mit Abraham, sein Sohn Ishmael und seine Nachkommenschaft. Wir sehen noch, wo Gott sich mit Hagar, Ishmael, seine Mutter, sich begehen und sich bekannt möchte er. Wieder in Kapitel 17 sehen wir, wo Gott sich weiter mit Abraham begehen und wo er den Bund bestätigen wird und zu ihm sagen, dass er wird einen Sohn haben, der wird von ihm und Sarah geboren worden und wo er wird ein Vater sein von vielen Nationen. Nun vertraue ich, dass das Programm von der wird jünd alle zum Sehen sein und möcht Gott jünd erricklich sehen, indem dat jü horchen daun für die nächste halbe Stunde. Vor dem Himmel, wir danken dir für das Programm. Wir danken dir für deine Bibel und beten, dass du möchst jeder Tauhörchen erricklich sehen von dir. Amen. Hier ist Lehrer Elmer Reimer mit dem Programm Deichte Bibel.
1: Dat fehlt mal redet von wo Sarai er Dienstmerke von Arbeichrand. Sarai hat Hagar schlecht behandelt, weil Hagar hat Sarai veracht, als sie obrum in Sehen gief. Hagar ran weich. Dit wird sicher ha den Doodje meint für Hagar und besonders für er Sehen. Nu de 7. Vers. An dem Herrgott sein Engel funk Hagar bin ne Wotertschwal in der Wildnis ab dem Weich nach Schur. Ich lebe wirklich dort des Engel wie der Christus im Olden Testament. Dit wird so seine Eigenschaft sein. Er sieht immer so eine Ute, die verloren sind. Hagar wird nun ein langer Eng von Tüß. Sie will weit weich sein von Sarai. Nun der 8. betierende Farge. Und hey, dort hat die Engel, sieht, Sarai er Dienstmerke, von wo kommst du und wo darfst du hin? Und sie sieht, ich ran von meiner Wirtschaft Sarai weich. Und dem Herr sein Engel sieht er, Gott regt nur deine Wirtsche, und sie ar ungedon. Und dem Herr sein Engel sagte ar, ich wo deine Nachkommen sehr vermehren, sodass es nicht wird möglich sein, die zu teilen. In dort 4. Kapitel im Galaterbrief redt Paulus von dit aus ein Bild. Er redt dort von Hagar in ihren Nachkommen aus ein Bild von den Sinai-Borg, wo dort Moses Jesaja gegeben wird. Und redt von wo dort Jesaja endlich Sklaverie ist. Er sagt dann, dass Sarai die Frau ist, die frei ist. Was Paulus hier sagt, will, ist, dass die Frau, die wirklich zu Obram gehört, wie Sarai, sie wie seine Frau. Viele Menschen zu dieser Zeit wollen was anderes. Sie leben, dass sie besser würden aufsenden, wenn sie unter strengen Gesetzen in Regel wären. Aber die Bibel lehrt uns, dass wir in Christus frei sind. Wir sind eins mit Christus. Und so als bei Obram und Sarai mit Hagar, dort bracht bloß viel Trubel. Ein christliches Leben ist bloß dann eine Freude, wann wir uns dem Herr übergeben und es steht Probe, allerhand Menschenregel in Gesetze notzufallen. Dit wird nun große Truhe sein, nicht bloß für Sarai, dort ist all gewasst für er, aber dort wird zu Goalota noch viel mehr Truhe sein für Obram. Aber Hagar kommt nun trig, und dann bringt sie ihr Sehen zur Welt, ein Jungtje, der Obram sein Sehen ist. Ich lese dit nu in die 8. und 12. Vers. Und dem Herr sein Engel seht zu ihr, kicke mal, du bist mit Kind, und wann du ihn zur Welt bringst, dann sollst du ihn Ismael nennen, wills der Herr haft dein Elend gehört. Er wird wild sein, so aus ein wilder Esel. Er wird alle Mann jagen ansehen, en alle man wat arm jegen onzinnen. En hij wordt mag zijn brede wonen, de after en twaalfde fage. Nu denken mol aan wat er passiert is in de Midden-Oosten länder in de laatste 4000 jaar. Wat is er passiert en wat passiert er nu? Ismaël zijn nakomen zijn wilde mensen. En dat is de geschicht van die velken die meestens in de wildnis wonen. En dat is een erfelle van dat profetieën dat deze engel te Hagar geeft. Die bestonden daarop dat zij Abraham zijn nakomen zijn. Oba, die zijn ook Ismaël zijn nakomen. Die zijn der Ismaël aan Abraham verwoond. Nu de 13e en de 14e vers. En zij, dat heet Hagar, roept dem Heer zijn nomen aan die te haar gereed had. Zij naamt aan de Heer God die mij zit. Dan zij zegt, heb ik dem werkelijke zijne die mij zit? Daarom heet die barm Ber Lahai Roy, die is tussen Kadesh en Bered. De Heer is hier zeker zeer genedig te Hagar. Dat is je niet ere zin, also is de Heer zeer erbormend te haar. Ik zei waarde dat ik leef des engel via zes kenen als de Heer Christus zelfs. De waarde die verlorene uitzieke deed. Hij is groot zo'n schoophoord en hij brengt Hagar nu deze goede noorrecht. Ze naam dem Heer die te haar gereed had, de Heer God die mij zit. Dit is wat gans niet voor Hagar, dat ze niet voor haar gewist had. De Egypte hadden niet een klare idee van God. Ze zei, heb ik dem werkelijke zijne die mij zijne kan? Ze is overrascht dat God haar heeft zijne kan. Ons stemt dat niet zo bijzonders ver, wils wie verstonden beter dat God ons immer zijne kan en dat. Oba, wacht mal een beet. Vielleicht zijn wie niet veel wat beter als Hagar, wanneer het stemt wat verstonden wer God is. Dat is niet leicht voor ons mensen te begrijpen wat en wer God is. Wie zijn sterblich. En God is niet bloos eeuwig, maar is en wat ik wil nennen, dat eeuwig vandaag. Hij heeft geen aanvang of eind. Kanst u dat verstonen? Ik kan niet. We verstonen weinig van God, leider weinig. En ik leef dat in alle eeuwigheid waar we immer meer leren van wer God is. De Bijbel redt meerdere mol daarvan dat we God in deze wereld zullen immer meer kennen leren. Manchmal zien ik mezelf nog die tijd, wanneer ik was in mijn hemelse heim zijn, en God zijn was zoals hij werkelijk is. Nu de 15e en 16e vers. En Hagar bracht een zoon ter wereld voor Abraham, en Abraham geeft aan de naam Ismaël. En Abraham werd 86 jaar oud, als Ismaël geboren werd. Nu moet je behouden dat Ismaël Abraham zijn zoon is, maar niet Sarai er zijn. En Abraham is nu 86 jaar oud. Verdem dat ik met dat 17e kapitel aanvang, wil ik de 7 mol dat God zich van Abraham zijn leed, nog eenmaal dergkomen. We hebben al 5 van deze zijnen. Daar waren tijden wanneer Abraham veel slag had, maar daar waren ook tijden wanneer hij erfolg had. Hier zijn dan de 7 proef die God Abraham geeft. Dat eerste maal, God roept Abraham van Ur in Chaldea, waar hij woont, en Abraham is toe een gewisse poort gehoorzaam. Zijn geloven is zwak en niet volkomen, maar hij trekt winst ruut. Abraham kämpft schließlich bij Kanaan en God zegent aan. Tweedens, er is een grote hongersnood in Kanaan, en Abraham redt uit naar Egypte. Daar wordt hij zeer rijk en daar kämpft Hagar ook in huishouden in. Beides geeft aan Lotte trouble. Derdens, God had Abraham Lotte veel hebben goed kreeg, dat een grote proef weer. Veel mensen hadden door daar gestolpen. Er zijn veel mensen die de Heer niet vertrouwen kon met veel hebben goed. Abraham deed God niet ontzien zaten, leven brukt hij zijn rijkheid anderen met te helpen, besonders zijn neffe Lot. Zijn hebben goed bracht dat wat door, dat hij en Lot uit de neen gingen, en God liet zich waarder van hem zijn. Het vierde maal, Abraham kreeg veel macht door dat dat hij gewonnen had over de kenigen van Oosten. Dit was een bijzondere proef, wils hij de gewinner weer, Hij had kunt nog veel rijker worden. En daar komt Melchizedek, traft aan en zegend aan. Ik leef dit geef Abram de kracht voor deze proef. En daardoor zegt Abram dat haben goed of dat de koning van Sodom aan aanbeden deed. Nodem laat God zich waarde van Abram zijn en jeft aan moed. Dat vijfde, God loert met Abram en Sarah een zin geven. Abram wordt aangeduldig en derg Sarah er verslonen, neemt hij de zaag in zijn eigen hang en verlaat God zijn welle en waag. De uitvolg daarvan is Ismaël zijn geboort. De Arabische nationen zijn pas des dag een ploeg tot het volk Israël. En dat wordt door blijven, geleef ik, pas dat 1000 jaar rijk. Abram zijn laatste twee proef komen, maar zelfs als Sodom en Gomorra vernicht worden, beschreven in dat 18e kapitel, en 7 als God aanzegt dat hij zijn zoon Isaac offeren zal, beschreven in dat 22e kapitel. Nu kom ik dan bij dat 17e kapitel. Dit beschrijft hoe God Abram een nieuwe naam geeft, God zijn bond met Abram en Ismaël zijn erfgoed. Veel mensen denken zo dat dit kapitel dat voornaamste kapitel is in Eerste Mose. Dat schijnt zo dat er meer zo'n kapitel zijn in Eerste Mose. En dat is ook zo. Dit is eind van die. Hier maakt God nu een bond met Abram en bestedigt zijn verspreken dat hij en Sarai worden een zoon hebben. Hij zegt ook klaar en duidelijk te Abram dat Ismaël is niet de zoon den hij aan verspreken deed. In eenem zin is dit kapitel de sleutel tot dat eerste Moseboek, en ze gaan voor de ganse Bijbel, ween dat wat God hier met Abram deed. God zijn bond met Abram heeft twee zeer wichtige punten. Eerstens nakomen, en tweedens land. God openbaart zich nu ook te Abram en een nieuwe naam, El Shaddai, de almachtige God, en geeft Abram ook een nieuwe naam. Maar nu is hij Abram geweest. Nu is dat geënderd tot Abraham. Abram meent geëerde vader. En Abraham meent vader van veel veldje. Dit kapitel maakt dat nu zeer klaar dat Ismaël niet de zoon is die God Abram versproken had. Ik lees nu de eerste twee vers in dat 17e kapitel. Als Abram 99 jaar oud werd, leek God zich van Abram zijn en zei te aan, ik zie de almachtige God wandelen om mijn welle en zie volkomen. En ik wil een bond maken tussen die en mij en wil die zeer veel nakomen geven. 17e kapitel, de eerste twee versen.

Denk die mal aan, Abraham weer 86 jaar oud, als Ismaël geboren weer, en dat neemt nog 14 jaar meer wat Isaac geboren is. De Heer laat zich nu waarde van Abraham zijn en zegt toe aan, ik zie de Almachtige God, wandel nu mijn wellen, oder wandel fermi, en zie volkomen, oder zie ohne fehler. God zegt hij is El Shaddai, en dat is een Hebreeuws het woord dat de Almachtige God meint. Dat is nu een nieuwe nomen. Abraham had den nomen nog niet geheerd. Ik ga eeremol gewonderd hoe Abraham en Sarai iemand gefeild en gedacht hebben als de jaren voorbij lepte en ze tjene tjingen hadden. En deze dag is dat niet een besonders grote schande wanneer een jong bevriedigd poer niet hem korte tjingen hebben. En Abraham en Sarai ere tijd weer dat een ganz andere zaak. Niet bloos dat,

Wurst in Seen habe. Mes tieren jo lote, es nach nuscht. Wie sehne dort von dieser Seed? Wie weite wo dort schließlich alles utschäm? Aber wann ich daran denk, wo Obram en Sara i dort mat je gona ha, dann hol ich den sehr viel Heche an ihr. Drettien mol in dit Kapitel es dort wird bunt erwähnt. Immerhin, wann dort wird 13 Mal erwähnt wird in 27 Vers, dann weiß von wort Gott hier redet. Dit ist nu dat 50 Mal, dat Gott sich von oberem Sinne lässt. He kommt nu, nicht bloß den Bund zu machen, aber auch dat Versprechen zu bestätigen, dat he oberem en Sinn wird geben. Und immerhin, dat dat Ismael dann auch ganz und sie sagte. Der ist nu nicht mehr ein Port von dit Versprechen. Dort meint eben nicht, dass Obram am nu nicht mehr anjegen als ihn sehen, aber so wie aus Gott sein Versprechen anbelangt, lässt Gott Obram weten, dass Ismael an der Bütte kommt ist. In Römer 4,19 schrift der Apostel Paulus, und he, dort heet Obram, zwiebelt nicht am Glauben, dacht auch nicht daran, dass sein Charpe wie 100 Jahre alt wär, dacht auch nicht daran, dass Sarah ihr im Mutterlief kein Leben mehr hat. Sarai ihr Mutterlief wie endlich ein Grof, da wir kein Leben mehr da bennen. Und doch, ut de Todes steht, kein Isaac. Paulus sagt in Römer 4,25 von dem Herr Jesus, de für unsere Sünd hangejeft wort und vom Tod abgeweigt wort, dort wie können gerecht vordicht worden. Lebend vom Tod. Dort ist Gott sein Verspräche, dat hij nu te Obram bestedigt. Obram is nu 99 jaar oud. Dat meint dat Sarai 89 jaar oud is. Als Isaac te welt kwam, weer Obram 100 jaar oud en Sarai weer 90. Nu de derde en de vierde vers. Dan val Obram op zijn gezicht. En God reed met hem en zeed, zo wiet als mij dat aanjeet, mijn bond is met die, en du worst en voeder van veel veldje zennen. God zegt nu te Obram dat hij een voeder wordt zennen, niet bloos met veel nulkomen, maar een voeder even veel nationen, oder veldje. En u kunt zeggen dat Obram vielleicht meer nulkomen heeft als irgendein andere man die jemals op deze eer geleefd heeft, zowiet als wie weten. Denkt u dit mal nou? Hij is de voeder even niet bloos ene familielinie. Daar zijn twee grote familielinies, Ismaël zijn familielinie en Isaac zijn familielinie. En daar zijn veel miljoenen in ieder een van die beide linies. Dat is een grote familie, niet plus dat. Dan is er ook nog die linie van dat geestelijke zoot. Dan wie als Christen zijn ook Obram zijn kinderen genaamd, die geloven in Jezus Christus. In Rema 4,16 reed Paulus van Obram en zegt dat hij die voeder is, even als Allah. Dat heet zonen die leven van dat Israël volk, ook zonen die leven van dat Arabische volk. Denk maar aan die miljoenen van mensen dat in die groepen zijn. Zo gaan nu. En dan denk weer aan al die en die jaren die al voorbij zijn. Dat zegt de Obram, ik word die een voeder maken even veel nationen. En God heeft zeker zijn verspreken gehouden. Ik zie ook dat God te Obram gezegd had, dat hij zijn nomen ändern wordt. Dit is wat hij nu te Obram zegt, in 1 Mose 17, 5. En die nomen zal niet meer Obram zijn, maar die nomen zal Abraham zijn. Dan ik had die een voeder gemaakt van veel nationen. Obram meent hoge voeder, oder? Voeder van een hecht. Oder ook hoog beriemde voeder. Abraham aan de andere hand meent voeder van een grote meng mensen. Ik wil hier een geschicht vertalen om een beeld te geven van dit man zijn geloven. En dit had kunnen passeren zoals ik dat hier vertalen wil. Maar ik kon niet zeggen dat het werkelijk passeren deed. Wel wie moet zeggen dat in het smorgens tijdig stonden Obram en Sarai op en wil zij door Ram arbeiden en het zelt, kwam met eenmaal een groep handelsmannen op. Wie er kleine plaats, den sie door haar bij de wotertwaal bij Hebron. Obram jet ruut en begreist aan,
und die wollen weiter, ob

Sie erkamele dort seine Worte. Menschen werden zu der Zeit sehr abnehmend. Dort ist interessant, wie es vorken in dieser Zeit wird gerät, von wo graf und schrecklich die Menschen werden, mehrere Tausende Jahre zurück. Dort werden dann keine Städte, wo Menschen können Eten kriegen und Nacht bleiben. Und so deden die Menschen, die dort wohnten, Menschen, die reisten, abnehmen. In unsere Großstädten nu, weet ik niet of irgendwer irgendwo wordt eenem abnemen, die een vreemde weer. Die deren worden toegesloten blijven en ze worden vielleicht ook zeer schwind het police vonden. Mensen zijn vandoor en dag niet zeer abnemend. Genoeg Obram jet Ruud den te treffen. En ze hadden je nog woorden gevraagd en Obram wat je gezegd hebben, jo, zeker, helpt je het zelfs. En ik wil foto brengen voor den. Obram vraagt wer ze zijn. En een zegt, mijn naam is Allah. De nächste zegt, mijn naam is Alibaba. Wat is die naam? Obram zegt, mijn naam is Hure Foda. De mannen vragen dan, is het een jong of een merke? En Obram zegt, ik had geen tjinge. De mannen lachen los en zeggen, meinst du te zeggen dat du geen tjinge hast over die naam is Obram? Hure Foda? Wo kannst du ein Foda sein, wenn du keine Tjinge hast? Die reisen wieder und lachen beim Losreisen. 6 Monate later kommen dieselbe Handelsmänner weiter. Gute Marius, Hure Foda. Aber nun sagt Abraham, mein Name ist nicht mehr Hure Foda. Mein Name ist nun Foda von vielen Nationen. Die Handelsmann sagt, oh, dort muss die Zwillinge sein. Abraham sagt, nee, ik kan nog geen tjinge. Die lachen waarde en zeiden, dat is niet te geloven. Hier is een man die een foda weer verdient dat hij tjinge had. To die tijd weer Obram een foda van veel mensen. Die geloven. Ober, 4000 jaar later, waar du en ik nu zijn, kan we zeiden dat God heeft zeker zijn verspreken gehouden. Hij is nog een foda over veel nationen. Ik lees nu de 6e en 7e vers. Ik word die zeer veel nakomen geven en ik word veel nationen van die maken. En du wordt vader zijn van veel tjenige. En ik word mijn bond gerinde tussen die en mij en die nakomen, nor die, nor ere generationen van eeuwige bond. Ik word voor die en die nakomen God zijn. Wat van bond is dit nu dan dat God met Abraham maakt? Dat is een eeuwige bond. Want dat een eeuwige bond is, dan zij, is het nu ook nog zo? Zeker is het. Hoor, God heeft die en mij versproken dat eeuwig leven te geven wanneer wie dem Heer Jezus aannemen worden als heiland. Mijn vriend, dat is een bond. Want God zijn eeuwige bond met Abraham niet helpt, of zal ik zeggen, niet voor God maken, dan zullen we vielleicht God zijn bond met ons nog beter bekijken. Maar ik heb God een noorrecht voor die. Hij wordt den bond met die en mij goed maken. Daar kanst du die ganzen koor op verloten. En hij wordt zijn bond met Abraham ook goed maken. Daar kanst du die ook op verloten. Ik zie al veel jaren in Christ geweest. En ik moet zeggen dat de Heer mij nog niemals getest heeft. Jo. Manchmal moet een luren, en dat luren is voor mij immer zwaar geweest. En dag, wanneer ik terugkijk, dan moet ik zeggen, ik zie zeer vroeg dat God mij heeft mocht luren. Zijn weg is nog immer de beste weg. Op mijn tijd is nu aan, God is zegen.